0: Pishop, Pishop, Pishop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Radio Demmer.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers

neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.

Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak in Tenerife verwacht. Het zal daar aanmeren in een haven in het zuiden. En na 9:00 onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop en vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd smeert het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak aan in Tenerife, in een haven in het zuiden. Na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. En volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna door naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. In Parijs zijn gisteravond een 50-tal mensen opgepakt tijdens 2 verboden betogingen. De ene van extreem rechts, de andere was een tegenbetoging. Onder die verdachten zijn er ook 3 minderjarigen. Ze zitten vast onder meer voor opzettelijk geweld in groep en verboden wapendracht. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt straks wel nog tegen KV Mechelen. Wisselend bewolkt vandaag, maar wel meestal droog, bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen is er kans op een bui, het is ook een pak frisser, nog zo'n 13 graden.

Als ik u zou zeggen dat dit een Indianenverhaal is, dan lieg ik ook nog niet. En het is nog waar gebeurd ook, hè. Redbone and the Witch Queen of New Orleans. Een hele goede morgen allemaal. Ruim 5 over 7.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De Major Nelson, Hardik Avenue, 1983. Ik ga eens even kijken en vooruitblikken naar maandag 18 mei... want dan wordt in de proeverij in Geel een infoavond georganiseerd... over de menopauze, dames. Ja, de menopauze, heren, niet de penopauze, de menopauze. Daarbij ligt de nadruk op de focus op je werkplaats. Tot allemaal, zeg. Vooraf inschrijven doe je via vorming.antwerpen@devormers.be. En dat klinkt verdag.

fantastiek. Af en toe moet je eens doen wat mama zegt. Ja, mama told me. Ze waren er wel mee vertrokken hoor in 1981. Daarvoor de Crusaders en The Sweet Life in 1979. Dit is Wiltura en het verhaal.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ja, het eeuwige videoclipje, dat staat natuurlijk op je... Ja, op je ooggeballen gegrift, bij manier van spreken, waar Freddie Mercury in zijn korte rokje aan het stofzuigen is. Ja, dat videofilmpje, meneer en mevrouw. I Want to Break Free. Little Jimmy Asmund was er ook bij met Tweedledee Tweedledum. En dit zijn die van Imagination, Music and Lights. Ja, voor de muziek kunnen we zorgen, maar het licht, dat gaat u toch

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
8: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Ja, dat is in China is dat zo. Hè? Daar is bijvoorbeeld heb je het jaar van het paard, het jaar van de hond. En het zal toen de Year of the Cat geweest zijn in 1976. Ik zou dat eens moeten nakijken. Of anders heeft Al Stewart ons duidelijk op het verkeerde spoor gezet toen. Hey, we gaan naar het nieuws van 8 uur met Soul Sister and I Won't Blame You. Hey!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hantavirus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
5: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getand. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
3: Mechelen bedoelt dan naar Union dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleek. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zo, een zeer fijne ochtend. Het is even over 8. Billy Joel, you gotta tell her about it. Ja, maar je moet haar alles vertellen. Zo is die wel, onze goede vriend.
1: Chris van Opstal.
0: We gaan hier dwars door alles heen, hè? Door de wind en door de regen, aldus Ingeborg.
2: Door

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

BTO, officieel Blackman Turner Overdrive, and you ain't seen nothing yet. Voor de liefhebbers van oldtimers, zondag 17 mei vanaf 19 uur vindt op het Kerkplein in Zelem een oldtimer-treffen plaats met rondritten voor auto's, motos, brommers en tractoren. En om 15 uur treedt er ook een rockabilly-groep op. De toegang is gratis. Afspraak zondag 17 mei op het Kerkplein in Zelem voor het oldtimer-treffen.

Avicii fans. De dames vonden het wel een leuke jongen, want he was a sweet talking guy. Om dan achteraf toch vast te stellen dat die sweet talking guy eigenlijk een prater was. Ja. Daarvoor de Dizzy Mans Band, die opera, die opera. Dit is Barry Manilow, verliefd als hij was op zijn Mandy.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com. Your car care shop.

Ik vind een fantastische plaat, deze Thriller van Michael Jackson. Alleen dat lachje, dat hebben we eraf gelaten. Niks zo vervelend als die. Ja, we weten het nou wel hoor. Michael, daarvoor hadden we Ricky Gordon, Such a Night. En dit zijn die van de London Beats. Laat het zonnetje maar binnenkomen. Ja, you bring on the sun. Watching the

0: een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Good old Fats. Fats Domino. And there goes my heart again. Misschien toch maar eens laten nakijken dan door de dokter. Door de hartspecialist. Het is bijna 9 uur, zie ik. Op naar 9 met de Monotones en Moon.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde volgens het nieuwsblad op een omheining. De hulpdiensten probeerden hem nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is de jongen later op de avond overleden. Politie en parket onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren en wie eventueel in de fout ging. Rond deze tijd mogen de passagiers en de bemanning van boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Dat is vanmorgen aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Maar dokters en experts onderzoeken wel eerst iedereen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan. Ze zullen de landen, de nationaliteiten zoveel mogelijk bij elkaar houden. Want voor veel nationaliteiten staat een apart vliegtuig klaar om de mensen naar het land van herkomst te vervoeren.
3: Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden uit Voorthog wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen met het Hantavirus bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000, dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen, die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brendan Mechelen.
5: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
3: Mechelen bedoelt dan op tv naar Union, dat vanavond tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A. Tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch gewonnen had. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag. Het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderlee. We krijgen een wisselend bewolkte, maar meestal droge dag rond 20 graden. Morgen kans op een bui en een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.

0: Kylie Minogue naar jongere jaren. En dat was ook een hit in mijn jongere jaren natuurlijk. The Locomotion was dat, 1988. Vrienden en vriendinnen, een bijzonder fijne ochtend toegewenst.
1: Chris. Van Opstaan.
0: Allee, iedereen klaar? Let's twist again.
2: Come on, everybody!

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Ja, ja. Dat, Can You Feel the Force? Als je deze plaat zou draaien in de Wedstraat in Brussel, dan is het eerder Can You Feel the Farce? The Real Thing, 1979. Ook de Robert Cray Band gehoord met Don't Be Afraid of the Dark. En dit is Adamo over, ja, over de regering gesproken en over het koningshuis gesproken. Adamo heeft altijd een zeer goede relatie gehad met het koningshuis. Sima Vie. Ja, ik weet niet of dat echt zijn leven was daar. Not

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Cool and the Gang, de mannen van onder meer Celebration, She's Fresh en nog zoveel andere dansbare hits. Deze Joanna was een bescheiden hitje in 1984. Daarvoor Elvis Presley met Good Luck Charm, want alleen de grootste klassiekers, die hoor je hier bij Demerstad. Oh.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

Een van de opvolgers voor Hit Me Baby One More Time. Het was Britney Spears. And I Was Born To Make You Happy. Pas op, er zijn er nog die dat geloofd hebben ook. Doe maar, gisteren hadden ze nog met De Bon in de uitzending met hun eerste hitsingle. En dit is dit alles? Nee, dit er is nog.

John Travolta was dat. En je hoorde Sandy uit Greece natuurlijk. Wat had u gedacht? Hé, dit was hem, de ochtend voor vandaag. Je hoort nog eens wat op Bremerstad. Ik laat je met die Allman Brothers Band en de Ramblin' Man. Fijne zondag en veel plezier met Graffiti en Jan zometeen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining. We horen dat dat mogelijk door de wind kwam, maar dat is nog niet bevestigd. Burgemeester Lotte Peters.
4: Er zaten nog andere kindjes ook op het springkasteel en die zijn met hun ouders op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan voor kleinere verwondingen. Het parket is aangesteld en voert momenteel een onderzoek naar hoe dat precies is kunnen gebeuren. Wie de verantwoordelijkheid draagt en waar er eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
3: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. En volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag, bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.

0: Brian Adams en I'm Gonna Run To You. En als je niet zo van rennen houdt en van stress, dan moet je een beetje vroeger vertrekken. Dat heb ik ook gedaan vanmorgen. Ik was al een tijdje aanwezig. Goed op tijd hier bij Radio Demerstad. Fijn dat u erbij bent ook trouwens. En Chris van Opstal, bedankt voor de voorgaande uren. En wij gaan eraan beginnen, ze.
1: Graffiti, Jan de Groot.
0: Van nu tot 12 uur weer de activiteiten die vandaag plaatsvinden in de regio. Dat gaan we allemaal overlopen. Frits van Berk doet de samenstelling en de redactie. En we hebben ook veel muziek bij. Dit is Luc van Kessel. Hey.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. Dat was Emmylou Harris. En daarvoor Umberto Tozzi met Ti Amo. Op dit ogenblik loopt er een buurtmarkt op campus Dommelhof in Tieltwinge. Je kan er nog terecht tot 1 uur. Het is een buurtmarkt met planten en bloemen, groenten en fruit, textiel en verzorging en ook lederwaren.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Dat waren de Kings met Waterloo Sunset. En met dat water zat ik een beetje te denken aan de brandweer, want die mannen gebruiken ook water. Maar waarom zeg ik dat? Omdat de brandweer van Aarschot vandaag open deur houdt met een tentoonstelling en demonstraties. De toegang is er gratis. Het is de brandweer van Aarschot en je kan daar terecht vandaag tot 5 uur.

0: midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: I'm specialized in you, dat waren de Time Bandits.
1: Jan de Groot.
0: Thor Zichem die werpt met Unconditional een blik op moeder zijn als wonderlijke balansoefening. Een eerste sessie was er om 10:30, daarvoor zijn we te laat, maar het kan ook nog straks om 16:30. Een ticket kost €12. En zometeen om 11:00 nodigen dichteres Sarah Michaud en cabaretier Pieter Verelst je uit in het gasthuis in Aarschot voor de ontdekking van de schoonheid. De toegang is er helemaal gratis.

Ja, je hoeft niet noodzakelijk buiten te komen vandaag op deze zondag om iets leuks te doen. Tafels en stoelen een beetje aan de kant. En dat kon je mee doen met de Hucklebuck. Dat was de Royal Showband Waterford, nummer al uit 1963. Het is bijna 11 uur, zometeen een update van het nieuws. Daarna het vervolg van Graffiti. Blijf dus bij Demerstad. En dit uur gaan we afsluiten met Gambler, een nummer van Madonna.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een recordaantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Poetin wil met zijn Oekraïense collega Zelensky praten, maar wel pas nadat er een vredesakkoord is. Dat zei hij op een persconferentie. Poetin herhaalde daar ook zijn voorstel om samen te zitten in Moskou, maar dat heeft Zelensky altijd geweigerd. Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.

0: Ruim 3 minuten lang down in the silver mine met Diesel. Maar nu pakken we weer de lift omhoog en we komen aan in de studio van Radio Demerstad. En hier zitten we klaar voor het tweede gedeelte van Graffiti.
1: Graffiti!
2: Van 10 tot 12 met Jan de Groot.
0: Ja, we zijn er nog een uurtje tot 12 uur. Met nu Eddy Grant.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteits attesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De Golden Earring en hun Radar Love. Thor houdt vandaag in de Negger in Scherpenheuvel een dansshow. Het is net begonnen, maar het duurt allemaal tot 6 uur vanavond. Je kan er dus zeker nog terecht. De inkom bedraagt 12 euro. En om 2 uur vanmiddag beginnen de Hageland-gidsen in het Begijnhof van Diest

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ich bin Andy Meister. De

zo makkelijk is dat om te zeggen. Felicita, dat waren Albano en Romina Power. Vanmiddag om 14:00 wandelen de Sint-Joris vrienden van aan het Mooi Alternatief in Houwaard naar Kleerbeek, de Roeselberg en het Walenbos. Je maakt er onder meer kennis met het Schoonheidscentrum, met de Zelfoogsttuin en het Kasteel van Kleerberg. Het is een wandeling van ongeveer 8 kilometer. Iedereen is er welkom en het is gratis.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Actie geldig tot eind mei.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
10: In Vlaams-Brabant en Limburg.
11: Radio Demerstad.

Dat was The Sweet en Fox on the Run. Vanmiddag om 14:00 vertrekt aan het Strooiendorp in Gelrode een wandeltocht over de omringende Hagelandse heuvels. De deelnameprijs, en daar moet je het zeker niet voor laten, die bedraagt 1 euro. Graffiti! En er is ook voetbal vanmiddag voor de eindrondes. Straks om 15:00 speelt Waanrode tegen Inkat Diegem en Kortenaken tegen Vossem. En dit is Drukwerk. Je loog tegen mij.

Tot zover ABBA met Hasta Manana. En tot zover ook deze aflevering van Graffiti. Frits van Perk, bedankt voor de samenstelling en de redactie. En ik ben blij dat u erbij was. Blijf bij Demerstad, want Tommy de Graven, die zit al helemaal klaar. Je hoort hem zometeen na 12 uur. Nog een fijne zondag. Oh.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
5: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, vanwaar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
6: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. UAE houdt zo nog maar 5 renners meer over in de Giro. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

Eind de jaren 80, Whitney Houston en Love Will Save Today. Een bijzondere goede middag iedereen en welkom bij Radio Demerstad. Dankjewel Jan de Groot voor Graffiti tussen 10 en 12. Ik doorkruis het pad van de grootste klassiekers opnieuw op zondagmiddag met een nieuwe 12-2-show. Wees welkom.

0: VND in Halen. Meldersestraat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Jeff Wayne, de Amerikaanse, Britse componist, producer, muzikant die in de jaren 70 duizenden reclamespots en jingles schreef. Ja, echt letterlijk duizenden, maar hij werd wereldberoemd door één gigantisch project, namelijk Jeff Wayne's musical version of The War of the Worlds. Dat album uit 1978 was zijn muzikale bewerking van het boek. Het werd een enorm succes en verkocht miljoenen exemplaren wereldwijd. En The Eve of the War, wel, dat was de iconische openingssong van het album.

Neem het maar niet al te letterlijk, want hier dankzij Demerstad kan je blijven dansen op alle klassiekers, elke dag opnieuw. Donna Summer was dat nog. Vandaag zondag 10 mei tot 18 uur presenteert Tor Zichem in den Eggeren Scherpenheuvel een dansshow. En tot en met 28 juni exposeren Ellie van Hoof, Christiana Jespers in Hallerij Kunsthof in Aarschot Keramiek. En Ruud Vermeulen stelt er daar ook papierkunst tentoon. In het weekend ben je er welkom tussen 14 en 17 uur. Dit is de 12-2-show op Radio Demerstad. We gaan de Zweedse vlag nog eens bovenhalen. En de komende minuten is goed zwaaien, want dit is Roxette met die geweldige song uit 1992.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

waren onafscheidelijk en scoorden de ene hit na de andere. Chrissy Hynde en UB40. En dit is een voorbeeld van hoe het toen wel ging. I've Got You Baby, uit 1985. Sedert gisteren 9 mei staat op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de antiek en brokante en curioze markt weer op. En ook volgende week zaterdag ben je er weer welkom. De 16e mei is het dan. En de toegang daar is gratis. Dat is tussen 7 uur en 13 uur.

Wax, oftewel het Britse popduo Andrew Gold en Graham Goldman. Twee namen die een belletje doen rinkelen, want die Goldman, dat was ook de man die lid was van 10cc. En hij schreef hits voor onder meer The Hollies en The Yardbirds. En ja, die Bridge to Your Heart, uitgekomen in 1987, stond toen ook op het album American English. En dat was een grote hit, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en ook in Duitsland. En dat was een grote hit onder andere in het Verenigd Koninkrijk.

0: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Altijd klassiekers en niet van de minste. Freddy Aguilar met Anak. Sinds gisteren zaterdag 9 mei tot en met woensdag 13 mei staan de kermisattracties op het Jos Daamsplein in Rillaar. En dit is het programma voor vandaag, zondag. Om 14 uur begint de karaoke en om 15 uur treedt hoogelaar Magiek Sander daarop. En om 18 uur zorgt Café Onder den Toren voor een leuke verrassing. Ja, als je Demerstad beluistert, dan kom je nog eens wat te weten wat er reilt en zeilt in de streek. Want we houden je graag op de hoogte. Ja, als je Demerstad luistert, dan kom je nog eens wat te weten wat er reilt en zeilt in de streek. Ja, want we houden je graag op de hoogte.

Hoi Tops en Indestructible. En dit was meteen het eerste uur van deze 12-2-show op Demerstad. We gaan in stijl afsluiten met een leuke 70s Latin popplaat. Zonnig, ook een stukje romantiek. En vooral fijn om het nog eens te horen op zondagmiddag bij Radio Demerstad. Door een man die in de vroege jaren 60 al wist te scoren met Let's Dance. Chris Montez. Dit is hem met I Know Digas. I know

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter de Wijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
4: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
5: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
4: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
3: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
6: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
7: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.

Die van ILO wisten wel op te vallen met symfonische pop, maar met Rock'n'Roll is King hingen ze bewust terug naar de pure roots van de rock'n'roll. Uitgebracht in 1983 en op het album Secret Message terug te vinden. Het is naar het schijnt ook een eerbetoon aan Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. ILO op Radio Dijmenstad om te starten in het tweede uur van deze 12-2-show. Een bijzondere goede middag. Geniet van je middagmaal, want wij presenteren ook daar nog eens naast de grootste klassiekers en info uit de regio natuurlijk. En we brengen je meteen naar 1977.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

zomer van 2006 was het. Het was de zomer van de FIFA World Cup in Duitsland, Zinedine Zidane en die legendarische kopstoten in de finale. De zomerhits van onder meer Shakira met Hips Don't Lie en radio die nog echt je zomersoundtrack bepaalde. Ja, en dat was toen onder andere ook dankzij dit nummer van Juanes en La Camisa Negra.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Een beetje tempo, dat staat nooit mis natuurlijk op zondagmiddag in de 12-2-show. En die van de Sugar Hill Gang hadden het helemaal begrepen. Rapper's Delight. Moederdag vandaag. Heel wat mamas zijn er destijds de dansvloer voor opgevlogen. Ben ik 100% zeker van. Wel, je mag het vandaag nog eens opnieuw doen. Schuif maar wat aan de kant en maak van de keuken ook nog maar eens een dansvloer. Want dit is voor alle mamas vandaag.
1: Een hele fijne moederdag.
2: You like it? It is fun.
3: De 12-2-show. So

Heel veel berichten bereiken ons dagelijks van luisteraars die schrijven van hey, leuk, Radio Demerstad staat elke dag op, elke dag niks anders, gewoon Demerstad. En het werd vandaag nog eens extra bevestigd en versterkt. I only wanna be with you, the Bay City Wallers op Radio Demerstad. Dankjewel voor het complimenteren en alle berichten, ze kunnen nog altijd doorgestuurd worden trouwens via info@radiodemerstad.be. Dat is de computer van de grote baas. Stuur maar door, zou ik

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensteenweg 160 in dienst.
7: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
8: Ja, ik zie alles hoor.
9: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
9: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
10: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0400 75 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Als je het even over een geboren tieneridool van de jaren 60 wil hebben, wel, dit was er zo een. Eddie Hodge, I'm Gonna Knock On Your Door uit 1961. Hij was niet alleen zanger, maar ook acteur on Broadway en in films. De geboren New Yorker in 1947 in New York City geboren. En die I'm Gonna Knock On Your Door was een internationale hit en bereikte hoge noteringen in de United States en het Verenigd Koninkrijk.
1: Dit is de 12-2-show.
0: Een gemiste kans voor elke pakketbezorger, want tegenwoordig

0: One Too Many in Downtown op Demerstad. We gaan de 12-2-show voor vandaag afronden op deze 10e mei... want Tony Verhagen staat klaar met Tussen Naald en Digitaal. En ik mag afronden met een one-hit wonder... van een Nederlandse Indonesiër, Taco. Putin on the Ritz. Ik zou zeggen, maak je op en maak er een leuke zondagmiddag van... want er is heel wat te beleven in de regio... en geniet ondertussen van de classics op Radio Demerstad. Veel plezier met Tony zometeen en graag tot volgende week.
1: If

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei herdenking gehouden, voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Het is belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Ellen de Soete van de 8 mei-coalitie.
4: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de tweede keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.

0: hopelijk is het niet voor vandaag When the Rain Begins to Fall. Maar straks om 2:30, dan komt u er meer over te weten. Fijne zondagmiddag, welkom hier bij Demerstad. We hebben heel veel classics voor u klaarstaan. Een koffiepauze en straks om 3:30 ook weer een plaatje van een jarige.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
5: Zet je

tinten, een nieuwe kleur. VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: Eind jaren 80 met Narada Michael Walden en Divine Emotions.
1: Anthony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen maandag begint de dag in het zuidoosten van het land zwaar bewolkt met regen die wegtrekt naar het oosten. Vooral in het noordwesten, daar zijn 's ochtends brede opklaringen. In de namiddag wordt het meestal zwaar bewolkt met kans op enkele buitjes vanaf de Noordzee. In de loop van de namiddag worden de opklaringen breder. Het wordt zelfs frisser met maxima van 9 in de Hoge Ardennen, 13 of 16 graden in het centrum, afhankelijk van de zonneschijn. De matige noordoostelijke wind draait dus naar het noord-noordwesten. En wordt vrij krachtig aan zee. En deze namiddag dan neemt de bewolking toe, want in de zuidelijke helft van het land zijn er buien die op het eind van de namiddag een onweerachtig karakter krijgen. De maxima liggen rond 14 graden aan zee, 21 of 22 in Belgisch Lotharingen. De wind waait in het binnenland vaak matig uit het noord-noordoosten en aan zee is het vrij krachtig en nadien zelfs krachtig uit noord-noordoosten met rukwinden tot 65 km per uur. En deze avond neemt de buienneiging lokaal met onweer toe in het zuidelijke landshelft. Nadien breiden de buien zich uit naar het centrum en tijdelijk ook naar een gedeelte van Vlaanderen. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. De wind, een meestal matige wind uit het noorden tot noordoosten. Aan zee is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 55 km per uur.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: We zeiden het nog aan het begin van dit programma. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Zadora. Ja, ze hadden dus helemaal geen ongelijk.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ze komen niet zomaar aangespoeld en op de arbeidsmarkt vind je ze heel weinig, de genies. Het was Christina Aguilera, Genie in a Bottle, op zondagmiddag hier bij Demerstad, intussen naald en digitaal. En dit is Ultravox.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig vanop Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8:00 zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
4: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
3: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. En moeten ze nog 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. En sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op zo'n 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede. De Nederlander Rick Ottema derde. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Stan Ridgway met de kleuren van het struikgewas. Helemaal gecamoufleerd op deze zondagmiddag vandaag, de 10e mei. Met deze plaat Camouflage, waar hij een grote hit mee scoorde bij ons in Vlaanderen. En ja, hij is teruggevonden, hoor die jongen. Een 14-jarige jongen uit Nederland, die al 3 weken vermist was, is dus weer helemaal terecht. Hij werd door de politieagenten in Polen, meer dan 1000 kilometer ver van huis, teruggevonden, terwijl hij slapend onder een dekentje in een bushalte lag. De 14-jarige scholier uit Apeldoorn was dus al 3 weken vermist. Hij vertrok dus op zaterdag 18 april op zijn fiets en werd daarna dus niet meer gezien. Maar hij is helemaal terecht. Een fijne zondagmiddag. Welkom hier met Radio Demerstad voor de mooiste classics. Met nu Kiss. I was made for loving you uit de jaren 70. Tonight.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.

0: Desire. Het was Andy Gibb, de broer van die andere bekende Bee Gees.
1: Geniet vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
0: Als het even een troost mag zijn, gaan we zo meteen nog even de plaat van Love and Spoonful uit de jaren 60 boven Summer in the City. Ook haalde dat met Playing My Guitar uit de jaren 70. En volgende week dan is het weer zover. De voorrondes gaan voorbij komen van het Eurovisie Songfestival. En wel, dit was de winnares van 2004, Ruslana, en haar Wild Dances. Just

0: Het weer is ver van zomer en de zomer is nog ver met Lauren Spoonful. De oudste, die wordt vandaag 84 jaar, Carl Douglas. Maar ook deze Duitser, Ronald Keizer, wordt er 74.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

Origineel was het eigenlijk van Riccardo Fogli. Ja, Story di tutti e giorni. En deze van Ronald Kaiser maakte hem in 96. Sachim, das ich dich liebe. Ook bekend van Marco Borsato.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En tot 16 uur is er ook nog op campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt. De toegang daar is helemaal gratis. En tot 17 uur houdt de brandweer van Aarschot ook nog een open deur met een tentoonstelling en demonstraties. Ook daar is de toegang gratis.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte bekend dat het parket de twee Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoeren, wil vervolgen. Waarop White ons land antisemitisch noemde. Je hoort van den Broeke.
4: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dichthouden.
3: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond tot meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.

0: Onlangs was er op Canvas de tweedelige documentaire en toen was er New Wave. Heb je die gemist? Ja, dan moet je zeker nog eens uitgesteld proberen te kijken, want het was de moeite. In een van de afleveringen zaten ook de twee Belgen met Lena.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En daarmee begonnen we aan deze nieuwe aflevering van Zwartwerk op deze zondag 10 mei. Van

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halle en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halle.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

We zaten in 1981 met de Commodores en Lionel Richie in hun midden. Dat was Lady. En droom jij ervan om 's nachts door de Diese musea te dwalen en te ontdekken hoe de collecties tot leven komen? Wel, tijdens de museumnacht op Hemelvaartdag, donderdag 14 mei, kan het allemaal. De begijntjes, de para's en de gasthuisapothekers van Wacht staan klaar om je mee terug in de tijd te nemen. Alle activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk zonder inschrijving. Je kan de museumnacht starten in alle deelnemende locaties en meer info vind je op de website van de Stad Diest.

Hey, wat fijn dat jullie er weer bij zijn. Dit is Radio Demerstad op zondag 10 mei. Dat waren de Tramps met Hold Back the Night. En daarvoor ook nog de Dinky Toys met The Test of Time. Ja, deze man heeft The Test of Time duidelijk niet doorstaan. Eind vorig jaar overleed Chris Rea. En dit komt uit het begin van zijn carrière. Fool if you think it's over.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

Georgie Fame en Ye Ye. Een echtpaar uit de Amerikaanse stad New Orleans zal verbaasd hebben opgekeken tijdens het klussen in de tuin, want tussen de struiken vonden ze namelijk opeens een Romeinse grafsteen van bijna 2000 jaar oud. Ja, ze vroegen zich af hoe die daar terecht kwam en daarvoor gingen ze even te raden bij een museum in de buurt. Die deden wat onderzoek. En ze kwamen erachter dat de grafsteen eigenlijk in een museum in Italië lag eerst, maar dat hij na de Tweede Wereldoorlog vermist was geraakt. Waarschijnlijk is de steen dus meegenomen door een Amerikaanse soldaat die in Italië had gevochten. De vorige bewoner van het huis waar de steen werd gevonden in Amerika was de kleindochter van die soldaat. Na zijn dood erfde zij de steen en had ze het in de tuin gelegd als versiering. En toen ze verhuisde, was ze vergeten de steen mee te nemen. Het echtpaar heeft de grafsteen weer teruggegeven aan het Italiaanse museum waar het vandaan komt. En daar zal de steen binnenkort weer terug te zien zijn.

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tiestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.

vanavond gaat het gebeuren volgens Creedence Clearwater Revival. Hey Tonight was dat nog eens een keertje. En dan gaan we nu naar 1981, naar het begin van de carrière van Kim Wilde. Vader Marty en broer Ricky Wilde schreven het. Kim mocht het zingen, deze Checkered Love.

0: Pino Dangio en Makwale Idea.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. En daarom moeten we inderdaad goed omspringen met dat crazy little thing called love.

Hoor, wie klopt daar, kinderen? Knock, knock, who's there? Het is nog veel te vroeg voor Sinterklaas en het was dan ook Mary Hopkin. Onze sportredactie die heeft hier ook net aangeklopt op de deur. We moeten dus dringend plaatsruimen voor hen. Veel plezier met het sportcafé tussen 6 en 8 en maak er een fijne, maar hopelijk korte werkweek van. En we gaan eruit vandaag met Neil Diamond.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5:00 uit Tenerife. Iets na 9:00 landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. En als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
4: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
3: Minister van Financiën Vincent van Betegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Een soulklassieker van Billy Paul, Only the Strong Survive. En daarmee begonnen we op deze zondagavond, 10 mei 2026. Een mini-sportcafé, dat doen we tussen nu en 7. Want we volgen natuurlijk de clubs die nog actief zijn in de eindrondes. En uiteraard met het oog op mogelijke promotie. We beginnen in de interprovinciale eindronde. En daar doen de Brabantse ploegen het uitstekend. 3 van de 4 ploegen hebben hun wedstrijd gewonnen. Zeg maar de 3 Brabantse ploegen. We gaan meteen eens horen bij de coach van Averbode, Testelt Okselaar. Want die klopten Heldson Helchteren met 3-5. Nick Carré, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 3-5 gewonnen, jullie hebben er weer een spektakel van gemaakt.
1: Ja, zeker. Zeker omdat de wedstrijd niet goed start. Allee, we starten heel goed. We hebben veel balbezit, wel wat kansen, maar we krijgen hem zelf niet gescoord. En uit hun eerste kans maken zij 1-0. Nu was wel even schrikken, maar dat hebben we dan wel heel goed rechtgezet. Maar wel onnodig meer spannend gemaakt. Een paar beslissingen in ons nadeel een beetje hebben aangelopen natuurlijk. Die penalty op het einde, dat maakt het onnodig spannend. Maar oké, ik denk wel dat het duidelijk was dat de wedstrijd voor ons was en dat we daar wel genoeg hebben laten zien.
0: Een verdiende overwinning, want na die 1-0 lopen jullie uit tot 1-4, hè?
1: Ja, klopt. Ik denk dat we gaan rusten met 1-3 en dan maken we direct nog 1-4 als we buiten komen. Oké, dan valt die 2-4, een beetje ongelukkig. En dan we maken dan die 2-5 en dan toch nog die penalty op het einde. Dus dat was een beetje onnodig, ook langs onze zijde. Maar oké, ik denk niet dat we echt groot in gevaar zijn gekomen. Dat we het wel altijd nog in de hand hadden.
0: Ja.
1: We hadden ook nog een paar keer extra kunnen scoren. Maar oké. Ja.
0: En alweer 3 doelpunten van captain Benji Kommers, hè?
1: Ja, Benji en Tuur die vandaag ook weer, gelijk vorige week, redelijk wat doelpunten maken. Dus dat is goed, zeker dat die gasten in vorm zijn. Allee, eigenlijk zoals heel de ploeg, maar oké, zij maken het dan goed af. Dus dat is wel een meerwaarde op het moment natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Goed, het ziet er goed uit, hè? Nog 1 wedstrijd te gaan en dan mogen jullie nationaal gaan voetballen. Dat wordt een wedstrijd tegen Aalter uit Oost-Vlaanderen, want die hebben Torpedo Hasselt geklopt met 1-2. Aalter, ongetwijfeld weer een onbekende.
1: Ja, op dit moment wel. Dus we gaan na de komende dagen er wat werk van maken. We willen de ploeg wat beter te leren kennen natuurlijk. En het speelsysteem een beetje te analyseren. En te zien hoe dat we dat donderdag kunnen aanpakken.
0: Want het is al donderdag inderdaad. Ja. Op Hemelvaartdag. En jullie mogen wel thuis spelen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Dat is om 3 uur of moet dat nog bepaald worden?
1: Om 3 uur.
0: Ja, oké. Okay. En als jullie die winnen, dan is de promotie een feit zeker?
1: Ja, klopt. Als we die wedstrijd winnen van donderdag, dan zijn we effectief gepromoveerd.
0: Dus, ja, inderdaad. En het gaat goed, hè, met het Brabants voetbal. Want als ik de andere resultaten bekijk, Linden wint met 0-2 in Kontich. Bierbeek klopt Wielsbeke met 3-0. Dus er is al 1 Brabantse ploeg zeker van promotie. En als jullie winnen, wordt dat een tweede.
1: Ja, klopt. Er is wat jaren overheen gegaan dat er altijd een beetje werd gelachen met de Brabantse ploegen. Qua niveauverschil dat toch altijd het kleine broertje was. Maar ik denk dat nu toch wel duidelijk is dat toch veranderd is. En als je ziet dat je met 3 ploegen kunt doorstoten, dat is toch mooi. Zeker ook nog eens Linden en Bierbeek die eigenlijk van vorig jaar vanuit tweede naar eerste nu direct zijn gekomen. En nu eigenlijk ook nog eens op die deur kloppen van nationaal voetbal. Chapeau zeker ook voor hen.
0: Ja.
1: Ik denk ook, we komen van tweede, 1 seizoen, 5 geëindigd. En nu kunnen we dit misschien te werk stellen. Dus dat zou ook mooi zijn.
0: Ja, inderdaad. Legt dat nu wat meer druk, nu dat het bijna zover is?
1: Gewoon meer druk. Ik denk dat iedereen wel natuurlijk die gezonde spanning heeft. in zichzelf wel wat druk oplegt, want ja, het zou zuur zijn voor het uit handen te geven, hè, voor het nu niet waar te maken natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar oké, er is wel van nergens druk opgelegd van het moet, hè, dus dat is wel een ja. voordeel. Sommige ploegen die staan misschien een beetje onder druk van bovenaf, dat er wordt gezegd, je moet. Ja. Dat is bij ons niet het geval, nee. Vooral van wij willen. En,
0: ja.
1: En ik denk dat dat een beetje een andere insteek is, maar oké, ik denk dat er wel gezonde zenuwachtigheid zal zijn ja. en wat spanning zal zijn voor ja. de wedstrijd natuurlijk.
0: Ja, en veel volk denk ik, hè, donderdag.
1: Daar hopen we natuurlijk op, maar de vorige thuiswedstrijd tegen Eeklo was er ook wel redelijk wat volk. Dus ik hoop dat daar inderdaad veel volk zal zijn. Hè. Iedereen is in principe ook thuis, als ik me niet vergis. Dus
0: voilà.
1: Ik hoop dat daar wel wat volk op afkomt.
0: Oké, goed. Ik wens je in ieder geval alle succes. We gaan dat donderdag volgen en dan bel ik jou donderdag hopelijk met de goed nieuws na afloop. Dank je voor de toelichting, Nick, en succes.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Nick Carré, speler-trainer van Averbode Tesselt Okselaar, op 1 wedstrijd van promotie naar het nationale voetbal. Donderdag om 3:00, de beslissende wedstrijd op het terrein van Averbode tegen het Oost-Vlaamse Aalter. En dit zijn de Pebbles.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: Ja, dat is ook al 20 jaar geleden. Hè? The Black Horse and the Cherry Tree van Katie Tunstall hier bij Radio Demerstad. We blikken dus terug op de prestaties van de ploegen die nog actief zijn in de eindronde. In tweede provinciale, daar speelt Kortenaken momenteel verlengingen tegen Vossum. Daar was het 1-1. We gaan straks eens kijken hoe dat daar afloopt via verlengingen of misschien wel strafschoppen. En strafschoppen, die waren er nodig gisteravond bij de eindronde in vierde provinciale tussen Sporting Molenbeek en Sparta Schaffen. Het was 2-2 na 90 minuten, 3-3 na 120 minuten en Molenbeek haalde het uiteindelijk met 6-5 in de strafschoppen. We gaan naar de coach van Molenbeek, dat is Kevin Wouters. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie hebben het wel spannend gemaakt, hè?
1: Ja, ik denk dat in die wedstrijd alles in zat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, begin eens bij het begin. Hoe startte het allemaal?
1: Ja, weinig voetbal, veel strijd. Wij komen 1-0 voor op een vrije trap. Mm-hmm. Dan maken zij de 1-1.
0: Ja, en dan was het wachten tot helemaal op het einde.
1: Ja, wij komen eigenlijk een minuut voor tijd. Ik weet niet of het een verre inworp of een corner is. Maar wij koppen hem dan 2-1 binnen. En dan denkt de,
0: het is binnen.
1: Het kan hier wel binnen zijn. Maar een minuut en een half of twee minuten daarna kopt hun keeper. Hè, je hoort het goed, hun keeper komt de 2-2 binnen.
0: Hij was komen meespelen.
1: Ja, je was komen meespelen.
0: Ja, en dus verlengingen.
1: Ja, dan gaat het naar de verlengingen. En de meesten zaten door hun beste krachten door. We komen dan ook nog achter. En toen dacht ik eigenlijk eerlijk gezegd wel dat het gespeeld was. Maar de allerlaatste minuut, minuut 120, weer hetzelfde scenario. Een verre inworp of een corner. En dezelfde persoon kop je ook weer binnen.
0: Ja, dat was een van de invallers, hè? Spiritus, dacht ik. Ja.
1: Dat klopt, dat was Ruben die een twee keer scoorde.
0: Oké, kijk eens aan. Dus dat is een goede invalbeurt. Ja, dat betekende strafschoppen. En ook daar ging het helemaal op en neer, hè? Veel missers ook.
1: Ja, heel veel gemist. Ik denk dat we het 3 keren hebben kunnen afmaken en het eigenlijk pas de derde keer gedaan hebben.
0: Ja. En uiteindelijk dus 6-5.
1: Ja, en ik denk dat we per ploeg 9 strafschoppen gezet hebben. Dus zij hebben er 4 gemist en wij 3. Dat hebben we nooit niet gezien.
0: Nee, inderdaad. Dus spanning alom. Helaas voor Sparta Schaffen, maar goed voor jullie. Jullie blijven dus in de running voor promotie. Hebben jullie zicht op tegen wie dat dan is? Want er zijn nog zoveel ploegen actief.
1: Ja, nee, we moeten donderdag naar Huldenberg. Die zijn vandaag, ik denk dat 3-0 was, dat die 3-0 gewonnen zijn van Linkenbeek.
0: Ja, inderdaad. Dus Huldenberg B tegen Linkenbeek werd 3-0. Betekent dus dat jullie een verplaatsingswedstrijd moeten spelen.
1: Ja, en dat is wel jammer natuurlijk, want je ziet aan de uitslagen toch dat de thuisploegen heel vaak winnen.
0: Ja.
1: Dus dat zal niet simpel zijn.
0: Nee, inderdaad. En na zo'n lange wedstrijd als gisteren en dan binnen 4 dagen weer op de mat. Brengt dat nog wat stress of is het zo van alles mag, niets moet?
1: Nee. De bedoeling is wel van op te gaan. Dus wij gaan nu dinsdag nog eens rustig trainen, hè, want de volle charge zal dat niet zijn, hè, want als je 120 minuten nu bezig bent,
0: inderdaad.
1: Moet je daar wel een klein beetje van herstellen als je dan niet gewend bent.
0: Ja.
1: En dan donderdag gaan we vol aan de bak. Natuurlijk.
0: En dat is om 3 uur?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, oké. Dus 3 uur Huldenberg B tegen Sporting Molenbeek. Jouw collega's uit de buurt van Waanrode, die liggen er helaas uit, hè?
1: Ja, ik heb het gezien. Ook een speciaal wedstrijd. Want ik zag dat Diegem 2 keer een rood had gepakt. 1 keer vlak voor rust, 1 keer vlak erna. En dan toch
0: Ja.
1: Ja, het niet kunnen afmaken op 120
0: nee.
1: minuten.
0: Nee, 1-2 werd het uiteindelijk zo een minuutje of drie voor het einde van de verlengingen. Ja, jammer, dat horen we zo meteen ook nog even. Maar voor jullie blijft het dus nog even voortduren. Heel veel succes donderdag in Huldenberg, Kevin. En dan bellen we jou donderdagavond om te horen hoe het af is gelopen.
1: Oké,
0: tot dan, hè.
1: Ja, dag.
0: Dat was Kevin Wouters, de coach van Sporting Molenbeek. Na een thriller met strafschoppen hebben ze Sparta Schaffen uitgeschakeld.

0: Een muziek uit een James Bond film, For Your Eyes Only, van Sheena Easton uit begin jaren 80. We hadden het net met de coach van Sporting Molenbeek over de thriller tegen Sparta Schaffen, die Molenbeek uiteindelijk won na strafschoppen. We gaan ook eens horen bij het verliezende kamp Sparta Schaffen bij trainer Hendrik Put. Hendrik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het was wel zuur, hè, om in de strafschoppen eruit te moeten gaan.
1: Ja, zeker. Als je het matchverloop bekijkt, oké. De coach van Molenbeek zal er misschien anders over denken, maar ik denk dat wij wel de betere ploeg waren. Ik denk, Molenbeek heeft 3 keer gescoord, maar ze hebben geen enkele keer op goal getrapt. Tijdens de wedstrijd en tijdens de verlengingen ook niet. Dus eens tot aan een fase en een bal, dat zij een vrije trap krijgen, die dwarrelt door iedereen door binnen een doel. Die bal ging van links naar rechts, de keeper kon er onmogelijk bij. Mag je nog 1000 keer proberen, maar daar is natuurlijk het geluk. En 2 keer maar met een gast die 25 meter ver kan ingooien en 2 keer in de kluts dat de bal binnengekopt wordt. Ja, in mijn ogen is dat weinig met voetbal te maken. Maar
0: Dat zijn doelpunten in de kluts, zoals dat heet, hè?
1: Ja, zeker. We hebben dan natuurlijk kansen genoeg gehad om het af te maken zelf. Dan hebben we het voorgestaan tot aan de 120e minuut. Als je dan die goal binnenkrijgt, dat is heel zuur. Dan moet je penalties gaan trappen als je weet dat je in die penaltyreeks 3 keer hebt kunnen scoren voor te winnen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt dat dat niet gebeurd is, maar zwart is toch gebeurd. Ja. Dan is dat heel, dat is dat bijzonder zuur, ja.
0: Ja, 4 strafschoppen hebben jullie gemist, hè?
1: Ja, en 3 strafschoppen, als wij die hadden gescoord, dan was het binnen, snapte. Dus dat was, elke keer stonden we klaar om te lopen op het veld, om te vieren, en dan is dat niet. En dan krijgen zij nog een kans, en dan krijgen wij terug die kans, omdat zij terug missen. En dan denk je, ja, nu ga ik terug op het veld lopen, we zijn gewoon, ja, terug, en missen terug. Dan gebeurt dat nog eens. Ja, dan worden ze op als trainer natuurlijk, hè. Maar de mannen die hebben getrapt, kan ze niks verwijten.
0: Nee. Okay.
1: Ze hebben lef getoond, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Helaas wordt het dus nog een jaartje langer, vierde provinciale.
1: Ja, sowieso. Maar ja, als we eerlijk moeten zijn, we hebben weinig transfers gedaan. We gaan beginnen werken met jonge spelers van de eigen jeugd te schaffen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel natuurlijk niet slecht is dat we nog een jaar in vierde gaan spelen en beginnen bouwen. Met jonge spelers dus.
0: Oké, met de eigen jeugd wat verder bouwen. En misschien volgend seizoen dan een nieuwe poging wagen.
1: Ja, volgend jaar gaan we gewoon terug proberen een eindrondeticket te behalen. En we zullen wel zien waar het schip strandt.
0: Ja, en jij blijft coach of...
1: Ik word nu een 5e jaar trainer van Schaffen.
0: Oké,
1: dus,
0: kijk eens.
1: Dat is toch mooi.
0: Ja, dat is inderdaad ook mooi. Hendrik, bedankt om even aan de lijn te komen. En heel veel succes volgend seizoen dan. Hè.
1: Ja, tot volgend jaar.
0: Oké, tot dan. Hè. Dank je, Hendrik. Ja, dag. Dat was Hendrik Put. Hij blijft bouwen met de eigen jeugd in Sparta Schaffen. En ze gaan het dus volgend seizoen nog eens opnieuw proberen. Helaas dus eruit gegaan tegen Sporting Molenbeek na strafschoppen. En dit is Claude François.

En dat was muziek van New Music, Britse band die begin jaren 80 een paar bescheiden hitjes hadden. Dit was daar eentje van Living by Numbers. We hebben het daarnet bij het gesprekje met de coach van Averbode al gehad over het verlies. Of met de coach van Molenbeek liever, over het verlies van Waanrode tegen Inkat Diegem. Het werd 1-2 in de verlengingen, want het stond 1-1 na 90 minuten. En 3 minuten voor het einde van die verlengingen heeft de ploeg uit Diegem kunnen scoren en 1-2 gewonnen. En dus voor Waanrode zit het er dus op. En dus een extra jaartje vierde provinciale. Mochten we nog contact hebben met de voorzitter, dan hoort u dat zeker nog in deze uitzending. En uiteraard moeten we het ook nog hebben over Kortenaken. Die waren ook bezig met de verlengingen tegen Vossum, want ook daar stond het 1-1. Misschien wel strafschoppen. Ook dat volgen we nog op en hoort u nog in de loop van deze uitzending.

0: een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Een heerlijke song van 10cc, dat was Feel the Love. En voor de fans, ze komen voor 2 concerten naar ons land volgende maand. Op 11 juni treden ze op in het Depot in Leuven en 2 dagen later op 13 juni in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Voor degenen die 10cc nog eens aan het werk willen zien. En nu tijd voor een compositie van Bob Dylan. En binnen 2 weken wordt Bob Dylan 85 jaar. En hier is hij niet, maar wel een compositie van Dylan gezongen door The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Hey Mr. Tambourine Man van The Birds, een nummer van Dylan die binnen 2 weken 85 wordt. En Gies Winne is natuurlijk ook een fan van Dylan. Hij treedt trouwens samen met een aantal muzikanten op met het repertoire van Dylan. Afgelopen week waren ze onder andere nog in Limburg te gast, in Pelt onder andere, en ook in het cultuurcentrum van Hasselt. Intussen is ook leider Union, of nee, de nummer 2 in de stand in de Champions Playoffs, bezig.

Ja, dat was er eentje voor de liefhebbers van het New Wave-genre. De Thompson Twins met Love on Your Side. Ik zei daarnet dat Union speelt tegen KV Mechelen op dit ogenblik in de Champions Playoffs. En als ze in het spoor van Club Brugge willen blijven, dan moeten ze winnen. En voorlopig doen ze dat ook wel. Het is 1-0 geworden na een minuut of 10 via Blondic. Dus halfweg de eerste helft Union 1-0 tegen KV Mechelen. En nu naar een man die vandaag 84 wordt. Dat is Carl Douglas.

Een liefhebber van de gevechtssporten, hè? Carl Douglas, 84 wordt hij intussen. Dat was hij met Kung Fu Fighting, nummer 1 in 1974. Zometeen het nieuws van 7 en daarna hopen we je nog op de hoogte te kunnen brengen van of Kortenaken verder gaat in de eindronde van de Stijgers in derde provinciale. Want ik denk dat daar strafschoppen moeten genomen worden tussen Kortenaken en Vossen. Dat is voor na 7. Onder andere heb ik nog Santana met Maria.

0: eerste passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om 4 mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
0: Intussen zijn ook de 2 Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen iets na 9 in Eindhoven. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. In play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
2: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
0: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. In tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag dan weer overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

Ja, altijd ambiance met die Nederlanders van de Press. Cantara PP Oelala uit de begin jaren 80. In dit tweede uurtje van dit programma houden we natuurlijk een oog op het scorebord in de Champions Playoffs tussen Union en KV Mechelen. Het staat er 1-0, een doelpunt na 10 minuten van Blondic. En dat is na ruim een half uur nog altijd zo. We willen ook graag weten of Kortenaken nog verder gaat in de eindronde voor een promotie naar tweede provinciale. Het speelde tegen Vossum en ik vermoed dat het daar verlengingen en strafschoppen zijn geworden. Als we dat resultaat kennen, dan verneem je dat natuurlijk ook hier bij Radio Demerstad.

We draaien hem met veel plezier. De keizer van het Vlaamse lied Wiltura was dat en Omdat ik van je hou. We hebben vandaag twee artiesten die 80 jaar worden. En eentje ervan kreeg je al in het vorige uur, namelijk Graham Goldman, de zanger-gitarist van 10cc, die we draaiden met Feel the Love. Graham Goldman wordt er 80. En de volgende meneer uit Schotland wordt er ook 80. Dat is Donovan. En van hem kiezen we de kleurtjes, oftewel de colors.

0: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Het is een klassieker, hè? De Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama uit 1974. En we hebben dan toch nieuws over de eindronde van of voorpromotie naar tweede provinciale. Want Kortenaken was nog bezig, hè? De wedstrijd begon pas om 4 uur tegen Vossum. En het werd daar 1-1 na 90 en 120 minuten. En strafschoppen hebben daar dus de beslissing moeten brengen. Helaas in het nadeel van Kortenaken, want Vossum mag door in de eindronde. Het won in de strafschoppen met 4-6. Dus Kortenaken eruit in derde provinciale en Waanrode in vierde provinciale. Dus een niet zo prettige dag voor het voetbal in de fusiegemeente Kortenaken. We hopen nog een reactie te krijgen voor de klok van 8 uur, als dat mocht lukken.

Ja, een snoeper, die Iggy Pop. Hij houdt van Candy en werd begeleid door Kate Pearson, die we nog kennen van bij de B-52's. En dan gaan we naar de Champions Playoffs. En daar is het de rust in Union KV Mechelen. En Union leidt nog altijd met 1-0. De tweede helft, die moet daar straks nog beslissing brengen over wie wint of gelijk speelt of verliest. Deze man wordt 79, Jay Ferguson.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Sir Cliff Richard in 1959 met The Living Doll. En daarvoor nog Miss Broadway van La Belle Époque. En de jarige Jay Ferguson met Thunder Island. 79 is die geworden. Ja, voorlopig krijgen we niemand te pakken bij ploegen die verliezen natuurlijk. Hè. Daar moet men nog een beetje bekomen. Dus ook in Kortenaken na de 1-1 na 120 minuten. Maar verlies met de penalties 5-6. En we feliciteren Bono. See the stone.

0: Een van de grote hits van U2, With or Without You. En frontman Bono, die wordt vandaag 66 jaar. We hebben het er al eerder over gehad. In de eindronde van vierde provinciale houdt het op voor Waanrode, want het verloor in de verlengingen met 1-2 van Inkat Diegem. We gaan het er even over hebben met de voorzitter, met Rudy Stok. Rudy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-2 verlies in de verlengingen en dan nog tegen 9 man. Dat is zuur, denk ik, hè?
1: Dat is heel zuur, ja. Dus we kunnen maar één zaak zeggen. En ook nog verdiend, ook nog.
0: Ja?
1: Dus we hebben vandaag één groot zaak gedaan. Dat is niet verbod. Dus we moeten dan zeggen, we hebben misschien in het begin met hun meegedaan. Maar zij hadden al veel meer grinta, veel meer vechtlust. Ze kwamen met mes tussen de tanden buiten.
0: Ja.
1: En daar hebben wij niet getoond. En dan tegen 9 man hebben we beginnen mee te voetballen met hun. En die beginnen te voetballen. Dus zo was het moet. Maar...
0: Ja, inderdaad. En dan is het natuurlijk zuur. Het moet wel een potige wedstrijd zijn geweest als er 2 keer rood is getrokken.
1: Heel potig. Dus ook wat ik ook eens wil meegeven is dat ook bij vandaag. Dus op qua inkomstenniveau, dus we moeten 2/3 aan de tegenstander, maar dan hadden wij 40 mensen die van hun niet wouden betalen. Dus,
0: ook dat nog.
1: We hebben de politie moeten bellen, een heleboel van een heleboel. Ze hebben nog wat platen kapot geschot en zo. En dat vind ik toch wel zuur.
0: Ja.
1: Dus maar aan de andere kant moet ik zeggen, door wat ploeg ze hebben, hebben ze het getoond op plein zoals het moet. En dat hebben wij niet gedaan. Dus
0: ja.
1: Het is niet zo.
0: Ja, dus op dat gebied moeten jullie hand in eigen boezem steken. Dus het wordt nog een extra jaartje vierde provinciale.
1: Ja, dat klopt. En ik zeg het ook, je staat 1-1 in de verlengingen. En dan begint je nog ver van je band te spelen. Waar zij nog 1-2 kunnen maken. Ik zeg nog altijd tegen, ik heb het na de wedstrijd ook gezegd. Hou die 1-1 vast en op penalty, dat is misschien wel nog ook. Maar dan heb je nog iets en nu had je niks meer. Dus.
0: Nee, inderdaad. Dus zo blijven jullie met de lege handen achter. Want toch, ja, voor een ploeg die tweede eindigt in de competitie, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. We tweede eindigen in de competitie. Misschien hebben we wel een van de sterkste ploegen geloten. Want ik vond het een heel sterke ploeg.
0: Ja, dat wel.
1: Dus dat hebben we misschien ook een pech gehad. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Je speelt eindronde. Je speelt niet tegen Janneke Mieke meer. Je speelt tegen goede ploegen.
0: Ja.
1: En we hebben, ik moet eerlijk zeggen, we zijn strijdend misschien eronder gaan, maar toch verdiend eronder gaan. Dus
0: ja, oké. Okay. Goed, dan houdt het hierop voor dit seizoen. En dan maar werken en een nieuwe kans volgend jaar?
1: Dat hopen we. Dus we hebben ons toch versterkt. Wel een beetje versterkt naar derde toe, maar we hopen dat we in vierde terug geen mal figuur slaan. We hopen terug op het einde van het ticket. Dat is toch de bedoeling.
0: Ja, oké. Okay. En dat doen jullie met dezelfde trainer ook?
1: Onze staf blijft, komt een trainer bij. Dus komt een Benny Mahook er ook bij. Dus in feite wordt de staf een beetje uitgebreid.
0: Ja.
1: Ik heb ervaring meer bij ingezet. Dus we hopen dat dat ook ons nog een stapje vooruit kan helpen. Ja.
0: Oké, dat wens ik jou toe. Dank je toch voor de toelichting, Rudy. En succes dan maar volgend seizoen. Hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Goedenavond, hè.
1: Dag.
0: Dat was Rudy Stok, de voorzitter van Waanrode, na het verlies in de verlengingen tegen Diegem. En de supporters daar van Diegem hebben zich dan ook nog niet van hun beste kant getoond. En dat is natuurlijk ook niet zo prettig als thuisspelende ploeg. Maar sportief was Diegem dus de betere, dat gaf de voorzitter ook toe. Dus nog een extra jaartje, vierde provinciale voor Waanrode. Dit is Show Wadi Wadi.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 Indies.

bekende inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.

1996, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

0: Rock Me Amadeus uit de gelijknamige film. Dat was Falco uit 1986, 40 jaar geleden. We gaan het toch ook nog even hebben over tafeltennis. Want eerder deze week stond de wedstrijd om de titel op het programma tussen Soka Hoboken en PW Diest in de Superliga. Het is 3-3 geworden en dat was te weinig voor PW Diest om de titel binnen te halen. Die gaat dus naar Soka Hoboken voor het tweede jaar op rij. We gaan het toch eens horen bij de voorzitter Mark Janssens. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Een beetje ontgoocheld na het missen van de titel?
1: Absoluut, zeker ontgoocheld. Maar we leven nog, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, en waar liep het mis, denk je?
1: Ja, waar liep het mis? Kijk, 14 dagen geleden zijn we de halve finale van de Beker van België in Hoboken gaan spelen tegen dezelfde spelers.
0: Ja.
1: En daar zijn we teruggekomen met een 1-4 overwinning.
0: Ja.
1: Dus we zijn met volle vertrouwen naar daar gegaan, naar Hoboken. Dus dezelfde spelers langs beide kanten. En we zetten eigenlijk hetzelfde hetzelfde beginpatroon als in de bekerwedstrijd 14 dagen geleden. Dus
0: ja, want jullie begonnen goed, hè?
1: Ja, iedereen wint zijn enkelspel, dus met de rust hebben we geleid met 0-3. En dan denk je, het is nog een kwestie van...
0: één match.
1: Nog een paar minuten en we zijn landskampioen. Maar dan gaat onze eerste speler in de fout, zal ik maar zeggen. Dus hij verliest zijn wedstrijd. En 1-3. En dan gaat de tegenstander natuurlijk terug hoop krijgen. En de twee volgende wedstrijden, dat is kantje boord. We hebben in de vijfde set verliezen we één match met 11-9, kleinste verschil.
0: Ja.
1: En in een andere wedstrijd konden we met 3-0 winnen, maar dat gebeurt niet. Dus 2-0 voorstaan, 10-10. Hè, dus op twee punten van de winst. Maar dat gaat dan nog verloren. En op het einde hebben we toch... Met een 3-3 resultaat moeten we naar huis gaan. En dat is heel ontgoocheld natuurlijk.
0: Ja, zeker als je er zo dichtbij was. Hè? Als het zo echt wel close was.
1: Ja, absoluut. Korter kan het eigenlijk niet. Je had twee puntjes van de overwinning van de landstitel.
0: Ja, dat is zuur. Tweede jaar op rij dat je hem verliest.
1: Tweede jaar. Vorig jaar hebben we in competitie hebben we ook maar 3 punten verloren tegen Hoboken. En dan hadden we een punt onderweg verloren. En de laatste match was dan niet meer beslissend. Maar het was niet beslissend eigenlijk tegen Hoboken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is zo. Dus het is het tweede jaar op rij dat we de titel missen.
0: Ja.
1: En het is zuur. Het is zuur, hè.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Er is natuurlijk nog de troostprijs, de beker. Daar zitten jullie in de finale. Gelukkig moeten jullie daar niet tegen Hoboken.
1: Nee, die hebben wel gehad in de halve finale. Dus
0: voilà.
1: Daar hebben we zelf voor gezorgd dat die niet in de finale zitten. Maar nu komt het erop aan om zeker niet aan onderschatting te doen. Hè, want onze tegenstander daar is Castelin Waze en die zijn derde geworden in de competitie. Dus we moeten zeker de wedstrijd heel degelijk aanpakken. En het zal toch spannend worden, denk ik. Hè, maar we zijn beter. Zeker en vast.
0: Ja.
1: En we moeten dat kunnen binnenhalen.
0: Ja. Is dat dan een troostprijs, mocht je dat halen? Of hoe zie je dat?
1: Ja, een troostprijs. Dat is, de hoofdprijs is de titel. Hè. Dat,
0: ja.
1: is, dat weet iedereen volgend jaar. Nog en wie dat de beker won, dan zeggen ze, moeten we even nadenken. Dus
0: nee.
1: Dus, de

0: volgende week wel hoe dat afloopt. Ik wens je daar alvast alle succes toe, Mark.
1: Dank u wel. Okay.
0: Goedenavond. Ja, volgende week. Dank je. Volgende zondag zullen we inderdaad wel terugblikken op die bekerfinale tussen PW Diest en Castellien-Waassen. Aanstaande donderdag dus met de Hemelvaart. Om 6:00 staat die geprogrammeerd in Ans. Dit is Ming de Vil nog met You Better Move On.

Van Ming DeVille met liedzanger Willy DeVille. Daarmee hebben we het gehad. Hè. Een sportieve dag met wisselend succes. Volgende donderdag dan staan er dus toch nog een aantal belangrijke matchen op het programma. De wedstrijd om de promotie naar het nationale voetbal voor ATO. En dat gebeurt tegen Aalter om 3:00 nu donderdag. En Sporting Molenbeek die moeten op bezoek bij Huldenberg B. En zoals je net hoorde is er ook de finale van de Beker van België tafeltennis tussen Castellinoise en PW Dicht. Zometeen is het aan Michel. Ik ben er morgen om 6:00 opnieuw en nog een hele fijne zondagavond.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

0: play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde, Standaard blijft aan de leiding. En tennis nog, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Another Lonely Night in New York. Het nummer doet ons een beetje denken aan Waiting for a Girl Like You van Foreigner. En deze van Robin Gibb bereikte heel wat Europese hitlijsten in 1983. Goedenavond, het is Demerstad die je luistert. Het is 6 over 8 op deze 10 mei.
1: Zondagavond van 8 tot 10 is

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: The Most Beautiful Girl in the World. Fantastisch nummer van Prince. Tot en met woensdag 13 mei staan er kermisattracties op het Jos Daamsplein in Rillaar. Morgen maandag en overmorgen dinsdag opent die om 16 uur. Op woensdag is dat om 14 uur. Straks Chip Taylor, ook Stevie Wonder na Linda Ronstadt.
1: Look at this face. I know the years are showing.

You are the sunshine of my life. Hij nam ons mee naar 1973, Stevie Wonder. Naar aanleiding van Hemelvaartsdag is er op donderdag 14 mei van 9 tot 17 uur in en aan het centrum van Rillaar een rommelmarkt.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car

How Long is uit de jaren 70. Het wordt een korte werkweek die eraan komt. Dat betekent een XXL weekend. En zo kan je op zaterdag 16 mei van 12 tot 20 uur terecht aan de Maagdentoren in Zichem. Want daar zorgen 7 foodtrucks voor een variatie van spijzen. Ook de kinderen vinden er een gamma aan animatievormen. De inkom is gratis en ook de deelname.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Je auto wassen.
7: Check.
6: Je ramen wassen.
7: Check.
6: Maar je zonnepanelen?
7: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
6: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
8: Solar Assistance to the rescue.
6: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
9: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
10: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
11: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
10: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
11: Leuvensteenweg 160 in Diest.
12: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Something Beautiful, Robbie Williams. Van woensdag 13 tot met zondag 17 mei ben je op de Citadel van Diest getuige van het Merode Festival. Er zijn concerten en die starten om 18 uur en om 20 uur 15 met tussendoor een buffet. Voor informatie betreffende het programma en de prijzen verwijzen we je graag naar de website van het Merode Festival. En nu hoor je Joe Cocker.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Nederlandse vliegtuig met daarop de twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus circuleert is geland in Eindhoven. Vertrok om 5 uur vanmiddag in Tenerife nadat de passagiers deze voormiddag van het schip werden geëvacueerd. Je hoort journaliste Tessa Rens.
4: Het gaat om 8 Nederlanders en dan nog 18 mensen met een andere nationaliteit, waaronder dus ook die twee Belgen. En dan volgt een intake. Ze moeten onder meer een bloedafname laten doen en zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En als dat allemaal gedaan is, dan zullen de twee Belgen via een ziekenwagen naar ons land gebracht worden.
3: In het UZ Antwerpen volgt nog een medische check-up. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt de politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. In de stand blijft het zo tweede en zit het zo nog altijd in het spoor van leider Club Brugge. Union volgt op 1 punt, Mechelen staat laatste.

Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Naar Kid Safari, Albert Hammond met wat zijn grootste hit ooit was. Ze deed het ook goed in Nederland. En hier hoor je Nelly Furtado bij de Hemerstad.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

Last in Love, Demis Roussos. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, kan je van 11 tot 17 uur terecht in de museumtuin van Huize Ernest Klaas in Zichem. Er is daar een boekenbeurs en ook een kunstenmarkt. Om 14 uur vertrekt er daar een gratis wandeling in de Demerbroeken. Het wordt allemaal gegidst door Natuurpunt. Phil Everly nu met Louise.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest.

Making Love Air Supply hier bij Demerstad op zondagavond. Op vrijdag 15 mei van 7 tot 16 uur ben je in Carteria in Diest. Welkom op de binnen- en buitenrommelmarkt. Gratis inkom voor kinderen onder de 12 jaar. Ik wens je nog een fijne zondagavond straks met Frits na 10 uur. En ik ben er graag volgend weekend voor een nieuwe Easy Listening. Ik heb nog wat muziek voor je tot aan 10 uur. Onder meer Leo Sayer, The Babies en ook de Eurythmics. I Saved the World Today.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
4: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen en ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen en daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo, maar ook een bloedafname en een PCR-test.
3: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd zijn symptomen van het hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle vijf getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste.

0: En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Daarnet kreeg je de vertrouwde stem te horen van Michel. En nu zijn wij weer aan de beurt. Broken English. Al kreeg ik een opleiding in het Duits, toch proberen we de gedraaide Engelse titels correct uit te spreken.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Nee, al te wild komen we zeker niet uit de hoek vanavond.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Boederam. Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En pinst, dat zijn mijn toddergaf. Schettige zij, met haar gat.

Wetenschappelijk onderzoek spreekt duidelijk de omschrijving van de vrouw als zwakke geslacht tegen. Hoewel mannen meer spierkracht ontwikkelen, zijn vrouwen biologisch robuuster. Ze hebben een sterker immuunsysteem en ze leven gemiddeld ook langer. Ze herstellen beter van ziektes en trauma's. Mocht ik reïncarneren, dan hoop ik als muis terug te komen. Dan heeft mijn vrouw schrik van mij.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andy Meister.

Hierboven is er in dit overzicht niet al te veel sprake van Einzelgänger. Al begint het slecht. Het gebeuren op een 10 mei situeert zich in 1940... met de inval van Nazi-Duitsland in België, Nederland en in Luxemburg. Dat leidt ook tot het premierschap van Winston Churchill in Groot-Brittannië. Gelukkig is deze 10 mei ook te koppelen aan vrede. In 1871 werd een einde gemaakt aan de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen. En op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus erkend als volkslied in Nederland.

This is not America. En ik ben daar blij om. Niettegenstaande de weinig benijdenswaardige positie van België op budgettair vlak. Dat er besparingen moeten doorgevoerd worden, daar is iedereen het over eens. Zolang het hen maar niet raakt. En dus regen

0: Viva Las Vegas. Mogen wij erop gokken? Dat wil je ook na het 11 uur journaal mogen begroeten als luisteraar voor het tweede deel van dit programma.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We gaan naar het tijdsend met Hugh Lewis en de news. Dus we maken een naadloze aansluiting bij België.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld zijn in het UZ Antwerpen. Ze kwamen daar rond 10 uur vanavond aan. In het UZA zullen ze nu medisch onderzocht worden, vertelt journaliste Laurent Stappers.
4: Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up. Dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn. Maar wellicht laat het resultaat nog tot morgen op zich wachten en zullen ze hier dus wel de nacht doorbrengen.
3: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar vandaag dus op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. Je hoort Union-middenvelder Rob Schoofs.
5: Maar ik denk gewoon al bij allen een verdiende overwinning. Ik denk wel dat we voldoende kans hebben gehad om 3 keer te scoren. Maar misschien inderdaad was het een beetje overdreven. Maar goed, dat maakt niet veel uit, Frans. We zijn heel blij met de 3 punten. Er stond toch wel wat druk op deze wedstrijd.
3: In de stand blijft Union tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: heffen we op het tweede uur van dit programma. En dan in de eerste plaats op alle moeders. Want deze 10e mei is uiteraard Moederdag. De tribune daarna. Hen komt alle hulde toe.
1: Zondagswaardering met Frits van Berg.
0: Of je nu een struise of een tengere moeder bent. Ik

Driving My Life Away. Snelheidsduivels bedreigen niet enkel hun eigen leven, maar ze brengen ook andere weggebruikers in groot gevaar. Een van de opmerkelijkste voorvallen is ongetwijfeld profvoetballer Sofiane Kiyené, die met hoge snelheid een rotonde kruiste, waardoor zijn auto door de lucht werd gecatapulteerd en in een sporthal belandde. Daar viel toen veel over te zeggen. Say-

Het moet gezegd, was ik niet zo bescheiden geweest, dan was ik perfect. Zo blijf ik als radiopresentator veeleer onzichtbaar. Maar toch doe ik dat niet altijd. Zo beklim ik momenteel in het KVT-theater in Diest het podium tijdens Misbuus als cipier.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Een vrijgezel ben ik al lang niet meer. En mijn huwelijk anno 1982 met Marleen houdt nog altijd stand. We konden ons intussen verblijden in de komst van 3 kinderen en, via hen, in die van 5 kleinkinderen. Kansen genoeg om in de lucht te springen van contentement.

0: We maken ons sterk dat we je ook volgende zondag mogen begroeten aan de andere kant van de radio. Maak er intussen een mooie en succesrijke week van.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We gaan naar middernacht met de Four Tops. Maar blijf alsjeblieft bij Radio Deverstad.

0: Dat is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld moeten een nacht in het UZ Antwerpen blijven. De twee kwamen vanavond aan en werden medisch gecheckt, vertelt journaliste Laurent Stappers.
4: Pot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up, dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn.
3: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus vandaag op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, moeten een nacht in het UZ Antwerpen blijven. De twee kwamen vanavond aan en werden medisch gecheckt, vertelt journaliste Laurent Stappers.
4: Pot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up. Dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn.
3: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus vandaag op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Ze zullen worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle 5 worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Witkerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat de laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.